iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Okay, I gotta follow that now, honey. All right, I'll try this thing here. It's I go from one of my favorite Texans to one of my favorite songs about Texas. Here we go, guys.
1: Hallo, ik ben Joop.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
3: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Hans van Dam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars. De vorige week hadden we het over de Country Music Hall of Fame, naar aanleiding van een song van Henk Loughlin. En we zagen toen dat hij ook een paar namen noemde die nooit in de Hall of Fame zijn opgenomen. Maar de meeste werden dat wel. En nu willen we natuurlijk weten wie er nog meer zo belangrijk werden gevonden dat ze een plaats in de eregalerij kregen. Wel, ik zal ze allemaal nog een keer noemen. In 1961 werden Jimmy Rodgers, Fred Roos, Hank Williams opgenomen. In 62 Roy Acuff, in 64 Tex Ritter, in 65 Ernest Stubb, in 66 Eddie Arnold, George D. Hay, Jim Denny, hoofd van een radiostation, en Uncle Dave Macon, en die hoorden we nu, met Take Me Home Poor Julia, van 9 mei 1927. En hij was samen met Sam en Kirk McGee en de fiddler Jasper Todd. Macon was al 14 jaar dood toen hij onderscheiden werd.

1967, Red Foley en Jim Reeves, en die hadden we al. En Joe Frank en Stephen Scholes, en die zorgden weer voor de verkoop. 1968, Bob Wills, die toen 63 was en nog 7 jaar zou leven. Ik koos van hem Time Changes Everything. In 1969 Gene Autry, die we hoorden met Have I Told You Lately. Dat werd in 1945 door Scotty Weisman voor hem geschreven. En Gene zou pas in 1998 overlijden. En in 1970 dan toch eindelijk de Carter Family. De waardering voor hun muziek was op gang gekomen tijdens de folk revival. Maar folkzangers lijken niet voor de Country Hall of Fame in aanmerking te komen. Ik nam er eentje van hen die ik nog nooit eerder had gedraaid. Blackie's Gunman.

een verrassing, want waar folkartiesten nog altijd werden genegeerd, werd Bill Monroe opgenomen in 1970. Singer en pioneer of bluegrass music wordt hij genoemd. En Don Reno dan, zult u zeggen, een Earl Scratch. Het werd Highway of Sorrow uit 1951, niet met de Bluegrass Boys, maar met studiomuzikanten. 1971, Art Satterley, platenbaas, geboren in Engeland. 1972, Jimmy Davis, die in november 2000 op 101-jarige leeftijd zou overlijden. Zanger, liedjeschrijver en gouverneur van Louisiana. When It's Harvest Time, My Sweet Angelina, was van 1946. En 1973, Chet Atkins en Patsy Cline, en die hadden we de vorige week al. En 1974, Owen Bradley, record producer, maar hij kon ook gitaar spelen en we hoorden hem met Raunchy.

0: Ik had er nog eentje uit 1974, P.V. King, die 86 was toen hij in 2000 overleed. Hij zong en schreef, maar vrijwel nooit voor zichzelf. En ik koos If and When uit 1951. 1975, Minnie Pearl, die hadden we ook al. En 1976, Paul Cohen, producer. Maar ook Kitty Wells, en dat werd toch tijd. If Teardrops Were Pennies is van 1957 en daarbij werd ze Ellen M. D. Wright genoemd, omdat ze met Johnny Wright was getrouwd. Van de 18e tot zijn dood, op 27 september 2011, 74 jaar. En een jaar later overleed ze zelf. 1977, Merle Travis, zanger die ook nog aardig wat heeft geschreven. Hij was ook al 60 toen hij werd onderscheiden. Van hem werd het Smoke on the Water. Oh, de wekker gaat af.
1: Get up, Grandpa. You know we're on daylight saving time.
2: Yeah, get up, that's all I hear here lately. For years and years, folks got along with an old grandfather's clock. Or just a common old sundial sitting out on a block. And then the dollar watch, it had its day, and the wristwatch, it is fine.

1978, Grant Pat Jones, muzikant en comediant. Maar wij waarderen hem toch vooral om zijn muziek en minder om zijn grappen. Daylight Saving Time. Wie zou dat meisje toch zijn geweest? Ik denk Ramona. 1979, platenbaas Hubert Long en Henk Snow. En die hadden we al. 1980, Johnny Cash, zinger, songwriter en tv-persoonlijkheid. Tja, ik nam The Wreck of the Old 97, maar dan de lange versie van de LP I Walk the Line. En ook in 1980, Connie B. Gay, muziekdirecteur en The Sons of the Pioneers. In 1933 gevormd door Roy Rogers, Bob Nolan en Tim Spencer en ze bestaan nog steeds. Ik nam hun beroemdste, Cool Water, en dan de mooiste versie, die van 1941. Toen waren ze met z'n zessen.

0: 1981, Grant Turner, announcer. En die hadden we de vorige keer al in een liedje. En ook Vernon Delhart, die 33 jaar eerder was overleden. Zijn versie van de Lightning Express klonk heel wat vrolijker dan die van de Blue Sky Boys. De alleroudste is trouwens van Byron Harlan, 1899. Ah, die wil ik toch ook nog eens een keertje opzoeken. 1982, Lefty Frizzell, die we ook al 7 jaar geleden naar de eeuwige jachtvelden zagen vertrekken. Ik nam een onbekende van hem, Writing on the Wall. En ook in 82, Roy Horton, Music Executive. Maar die kon het niet nalaten om toch ook zelf een plaatje te maken, samen met His String Band en Slim Cox, met dubbel X. Ik nam ervan Bail Them Cabbage Down. En kijk nu toch eens wat ik hier heb.
1: Please, Mr. Conductor, don't put me off the train. Sung by Byron G. Harlan, Edison Records.

En dat was die Byron G. Harlan met de oorspronkelijke Lightning Express uit 1899. Hij leefde van 1861 tot 1936 en had meer dan 50 top 10 singles. Ja, voor zover dat werd bijgehouden.

0: 1982, Marty Robbins. Dat maakte hij net nog mee, want hij overleed op 8 december. Nog maar 57 jaar oud. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij al hart- en vaatziekten. En in 1969 kreeg hij zijn eerste hartinfarct. De derde keer werd hem fataal. Girl from Spanish Town. Ah, mooi liedje. 1983, Little Jimmy Dickens. Precies 1,5 meter hoog, maar een groot artiest. Van hem nam ik The Last Time. En straks komt nog Floyd Tillman met Nails in My Coffin, omdat hij in 1984 werd aangenomen in de Country Music Hall of Fame, samen met muziekdirecteur Ralph Peer. En mocht er tijd over zijn, dan komt er nog een stukje van Flat & Scruggs, want met hen gaan we de volgende keer verder. Tot straks.
1: My sweetheart is gone and I'm so lonely. She says she and I was through.

0: Girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

Het is allemaal nieuw in dit uur, hoewel sommige deelnemers al niet meer zo nieuw zullen blijken te zijn. Ik heb alles met nieuw bij elkaar gezocht. En als ik wat langere nummers kies, dan kan ik er 5 uur mee vullen. Alfabetisch. En zo begonnen we met de New Acoustic Collective en Buck Wild van de gelijknamige cd uit 2020. 2 jaar later brachten ze er nog eentje uit en vrij recent een derde. Maar ze wisselen bluegrass helaas nog wel eens af met jazz. Leider is Jason Keyser, de keizer. En de andere Tim Lesler, Elia Chen, Trevor Gabriel, Ryan Triolo. En ze komen uit Californië.

Van de band New Aliquot heb ik een nogal moderne cd Keep Going van 2 jaar geleden. Ik nam ervan I Don't Love Nobody, maar herkende er niks in van de song die ik verwachtte. En ze komen uit Tsjechië. De tweede was Steve Stern en de New Anthem Band. En hun cd heet Steam Powered Stern. En ik nam ervan I Know How to Love. Tja, dat zeggen ze allemaal. De cd wordt niet door iedereen bluegrass genoemd. De band werd in 1986 opgericht in Tennessee en ze zouden 3 albums hebben gemaakt. Ergens vond ik dat ze hun muziek mellow bluegrass noemen. En de laatste was de Rocky Road Blues van de New Augusta Bluegrass Band. En Augusta is de ene grootste stad van Georgia met zo'n 200.000 inwoners. Dus daar zullen ze vandaan komen. Ze maken wel reclame voor hun stad, van de cd uit 2018 noemden ze de New Augusta Road. De namen Roger Bannister, John Gates, Liza Wegener en David Schroeder. En het lijkt me hun enige album, maar ze bestaan nog wel. MUZIEK

Do You Miss Me? Door de band New Balance. Van een cd zonder titel uit 2016. Het jaar erop verscheen een artikeltje op Lucas Today, waarin werd vermeld dat ze een contract hadden gekregen bij Echo Mountain. In 2010 was de band gevormd door Zion Napier, mandoline en zijn jongere broer Caleb Smit, banjo, Matthew Phelps, gitaar, Gerrit Smit, bas en Ronnie Deaton, ook gitaar. En de cd Lost on the River van de band's New Basement Tapes heeft voor een groot deel niks met bluegrass te maken, maar ze noemen het wel zo. Het is een supergroep die in 2014 werd samengesteld om te werken aan nummers gebaseerd op recent ontdekte handgeschreven songteksten van Bob Dylan. In de band zaten onder meer Elvis Costello en Rhiannon Giddens. En ik koos Florida Key. En van de alfabetische volgorde ben ik uitgegaan van de eerste letter na New. En zo kwam nu Joe Newberry aan de beurt. Ik draaide I'm Going Home van hem, waarin we hem samen horen met April Fudge. Aan het slot van het uur zet ik er ook nog eentje van hem samen met Mike Compton. Hij heeft namelijk met heel veel artiesten samengewerkt.

The New Bluegrass Season heette de eerste band en de song Dreaming of a Little Cabin en de LP Smoky Mountain Bluegrass en die is van 1970. En ik weet ook nog wie er meedoen. Bill Lynch, banjo, Chet Taylor, dobro, Keith Williams, fiddle, Enos Johnson, mandoline, Gene Helton, gitaar en Fred McMahon, bas. Een leuk groepje wel. En daarna kwam de New Breadwinners met Once Bitten, Twice Sly van de cd Fresh Bread. En de Breadwinners was of is een reggae groep, maar deze nieuwe broodwinnaars komen uit Dublin en waren met z'n drietjes. Maar ze bestonden slechts een jaar en toen kwam er een vierde bij en noemden ze zich, net als die reggae jongens, de Breadwinners zonder New. En de laatste was Gene Newby en de Round Mountain Boys met Black Mountain Rack van de cd Live on Stage. De Gene Newby leadzang en fiddle, Robbie Boone banjo, Ron Pennington gitaar, Brett Brashears mandoline en Joe Clemens bas. En ze komen uit het zuidoosten van Oklahoma. Het is een LP, maar ik heb niet kunnen vinden van wanneer. De band van LB Seiler heette ook de Round Mountain Boys, maar dat was toch een heel andere groep.

New Church Street Music met Sweet Memories of Home. Die had mijn volledige goedkeuring. De CD uit 2021 heet Friends of the Mountains. En bij dit nummer staat featuring John Lee en Monty Allen. Ze spelen vooral christelijke bluegrass. En John Lee zou de leider zijn. En ook Tim Surette en David Johnson zouden nog meedoen. En de band New City Crash bracht een mooie, droevige uitvoering van Secret of the Waterfall. Dit waren Dennis Nordin, Jerry McIntyre, Bob Turber, Glenn Weldo en als gast Timmy Crouch. Tja, Timmy, want de LP All About You was van 1977, 2 jaar nadat ze begonnen. En ze kwamen uit Arkansas. En bij de New Coon Creek Girls had ik keus genoeg. Het werd Goodbye and So Long to You van de LP Pictures uit 88. Pam Perry, Wanda Barnett, Vicky Simmons en Annie Kaser hebben individueel niet veel gedaan. En als groep waren ze wel sterk.

The New County Crash uit Michigan met Set My Poor Heart Free van de LP Money Can't Buy Love met de zaakjes in the city. Nou, op het platteland ook niet hoor. Leider is Kyle Estep, die eerder speelde in de Jericho Road. En de anderen zijn zijn broer Duane, vader Brent, ene Dean Dubois en nog een Dale Estep. En later voegde Kim Robbins zich bij hen. Ze waren actief in het Midwesten. En dan hadden we het New Covenant Worship Collective met Dwelling Place van de cd Hope of Glory. Christelijke muziek die niet erg professioneel klinkt. Gebracht door 5 jonge mannen en een meisje dat viool speelt. Op hun website staan 11 cd's en de meeste kun je digitaal bestellen. En de laatste was de band New Dawn met Time van hun LP Wild Horses uit 1979. Leider lijkt me Eddie Miller en de anderen zijn Blake Reed, Lynn Norman, Jimmy Millsap, Brian Homan, Dale Walker en Marta Fittetoe. En dan doen er ook nog 9 gasten mee. En Joe Newberry moet nog een andere keer mee, want ik doe tot besluit de Orange Blossom Special van de New Day Country Band uit Asheville, North Carolina. Die duurt 7 minuten. Ze hadden onder andere Mark Pruitt in de gelederen en maakte in de jaren 70 2 LP's. En dat was het voor dit uur, dus tot straks.

0: country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vedeveen.org.

Ik weet niet of er in dit uur wel gezongen wordt, want het gaat over de mandoline. En speciaal voor alle amateur mandolinegezelschappen in Nederland. Bij het Nederlands Verbond van Mandolineorkesten zijn er 28 aangesloten met in totaal ruim 600 leden. Die club werd in 1947 opgericht en aanvankelijk groeide het ledental gestaag, maar nu zakt het steeds dieper weg. De eerste was Don Brown met Mandolin Blues en hij was samen met de Ozark Mountain Trio, samen de hele familie Brown. Don Senior, Don Junior, Dennis en Danny, plus fiddler Gerald Jones. Trio? Nou, goed.

Tony Rice en David Crisman hadden er geen behoefte aan. I don't want your mandolins, mister. Tony speelde gitaar en David mandoline en meer deden er niet mee. En Raymond Pennington speelde de Kentucky mandolin. Dat heeft Bill Monroe bedacht. De opname is van 1975. Later zou Raymond gewoon Ray heten. Onbekend wie er verder meededen. Valerie Smith versmachtte Oh Mandolin. En dat staat op haar Turtle Wings. Ze zong samen met Tim O'Brien, die voor de verandering eens Bouzouki speelde. De mandoline werd beheerd door Stuart Duncan.

Jack Tottle had in het bos een wild wood mandolin gevonden. Hij schreef het zelf en hij speelde er zelf op. En voor de andere instrumenten had hij Van Manekies, Tony Triska, Ken Kozek, Roger Mason en Stacy Phillips. 1975. Danny Ernest woonde op Mandolin Hill, maar over hem weet ik niet veel. Ik heb hem van een verzamelalbum. Hij lijkt me deel uit te maken van een band met de naam The Monks. Discogs kent één cd van hem met 54 tracks, maar weet daar ook weer niks van te vertellen. Elders vond ik dat hij meerdere instrumenten heeft gespeeld en afkomstig is uit Bozeman, Montana. Misschien deed hij alles wel zelf. De Nile Toner Band stokkelde op Bill Monroe's mandolin. Nee, Clem O'Brien was het. En Nile speelde zelf gitaar. Richard Hawkins banjo en Dick Gladney bas. In 2001 zette ze het voor de eerste keer op een cd.

De eerste was een vrij bekende, de Mandolin Twist door Buzz Busby. Maar die had er een leuk groepje bij. Charlie Waller, gitaar, Johnny Wisnant, banjo, Billy Baker, fiddle en Tom Gray, bas, vier kanonnen. En de opname was van 1966. En Red Allen en Frank Wakefield speelden bluegrass mandolin, wat ons niet verwondert in dit uur. Ze schreven het ook samen, Red gitaar, Frank mandoline, Don Reno, banjo, Chibi Weiss fiddle en John Palmer bas aan weer toppers. En de Country Gentlemen brachten een Orange Blossom mandolin. Eerder hadden ze al een Orange Blossom fiddle uitgebracht. En deze werd in 1971 opgenomen en toen waren het Charlie Waller, Jimmy Quadro, mandoline, Bill Emerson, Mike Aldridge en Bill Yates.

De Armstrong Twins brachten de mandolin Bookie en Lloyd was het die erop speelde. Floyd speelde gitaar en Oscar of Billy Dukes fiddelde. En ergens jaren 80. En Lorraine Jordan en Caroline Rhodes hadden een song over de mandolin Rose. En dat had Lorraine zelf geschreven en ze speelde natuurlijk ook op de mandoline. Bassist Tim Messy zong de lead. En de Roy's kenden een Mandolin Man. Daar hebben we er al verschillende van gehad. Het was een nummer waar we eerder al enkele vertolkingen van hebben gekend. Die van Elaine en Lee Roy was van 2014 en Lee speelde mandoline. En ze hadden er nog drie man bij.

Puddle City met Mandolin King Rack. De verzamel-LP waar ik het van afhaalde is van 1974. Ze waren met z'n vijven, maar net wie er op de mandoline speelde wordt niet vermeld. Ik denk dat het Cheryl Patton was. En Jesse McReynolds speelde de Cajun mandolin sterker. Er waren drie mandolines, want ook David Crisman en Ronnie McCoury speelden op zo'n ding. En Del deed mee met zijn gitaar. Hij staat dan ook op de verzamelcd Bluegrass Mandolin Extravaganza. En de band Third Time Out moest het doen met Krenpa's mandolin. Zo noemden ze de cd ook, maar ze hebben het een paar keer uitgebracht. En Wayne Benson speelde de...

Nou, nu toch nog maar even haasten. De Looping Brothers met New Mandolin Breakdown. En meestal speelde Ulrich Sieker daarop. De Done Gone Band had een Old Red Mandolin. En daar speelde Tom Beckeny op. En Mick Molyneux speelde een Reel on the Mandolin. En nu kan er nog een halve, denk ik. Ik neem ervoor David Marshall met Spiritual Mandolin. En dan zit mijn werkweek er weer op. Dus tot de volgende keer.

Brad Paisley van zijn nieuwe album Tacklebox hoorde u. Who knew? Een geweldige single, maar ook een geweldig album. Brad Paisley schreef het samen met Frank Rogers. Goedemiddag, welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer heel veel nieuwe songs voor u. Nieuwe singles, onder andere van Reba McEntire, die ook weer een EP uitbracht. Op 28 augustus jongstleden verscheen Tourist. En wij hebben de titelsong voor u van Reba McEntire.

Reba McEntire op haar best in Embellished. Van het nieuwe EP-album Tourist hoorde u de titelsong. Vince Gill heeft ook op 4 augustus weer een nieuw deel uitgebracht van zijn serie 50 Years From Home. 18 Summers heet dit album. Met op dat album ook een prachtige ballad, Gone Like Yesterday.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

De Bellamy Brothers met Winds of Love. Het komt van hun nieuwe album 50 Years On. En daarmee vieren zij hun 50-jarig jubileum in de countrymuziek dit jaar. Rhonda Vincent bracht op 24 augustus jongstleden een nieuw album uit, A Possibility. Met dit album is Rhonda Vincent weer terug bij haar eerste liefde, de Bluegrass. Een prachtig album is het geworden. De titelsong van het album, daarin speelt ook Dan Tominski een mooie rol. We gaan dan ook gauw luisteren naar A Possibility.

U hoorde Rhonda Vincent en Dan Tominski samen in de titelsong van Rhonda's nieuwe album, A Possibility. Een prachtig album waar we de komende weken zeker nog meer songs van gaan draaien. Maar we blijven even bij Dan Tominski, want afgelopen zaterdag stond de Grand Ole Opry Stage in het kader van het afscheid van Dolly Parton. Het was een prachtige tribute. Alle artiesten die daar stonden afgelopen zaterdag waren natuurlijk al weken en sommigen zelfs al maanden van tevoren geboekt. En het was dan ook heel bijzonder om te merken dat elke artiest die daar stond had wel een connectie met Dolly Parton. Dan Tominski zong speciaal voor haar een song die hij schreef, Smile When You're Alone.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Doris Stapleton bracht op 28 augustus jongstleden een prachtige tribute uit naast Dolly Parton, Last Goodbye. Chris Stapleton maakte het samen met Lady Gaga, die zoals bekend een enorme fan is en was van Dolly Parton. Maggie Rose mocht de harmony vocals zingen op A Mother's Prayer van Vince Gill. En op 14 augustus kwam haar debuutalbum uit met de titel Half Moon. Wij draaien vanmiddag van dat album Everything's Changed, Maggie Rose.

Maggie Rose van haar debuutalbum Half Moon hoorde u Everything's Changed. Een prachtige song. We gaan zeker meer van haar draaien. Maar eerst gaan we naar onze gospel, want daar is het alweer tijd voor. Die komt vanmiddag van Gene Watson van zijn album Jesus Is All I Need. Draaien we de City.

Lloyd Green met Pedal Petal. En dat komt van zijn album Golden Strings. We gaan na onze instrumental direct door naar Ray Price. Want 2026 is het jaar dat Ray Price 100 jaar geleden werd geboren. Iedere uitzending van Country Love draaien we dan ook een mooie song van Ray Price. Vandaag is dat Touch My Heart van het gelijknamige album uit 1966.

De onvergetelijke Marty Robbins. Van zijn album The Legend hoorde u Teardrops in My Heart. En september is ook Marty Robbins maand bij Country Love. Vorig jaar was het zijn 100ste geboortejaar eigenlijk. En Marty Robbins werd geboren op 25 september 1925. Dus deze maand hoort u ook in elke uitzending een song van Marty Robbins. Leanne Rimes brak door op 14-jarige leeftijd met Blue. De single en het album vieren dit jaar een 30-jarig bestaan. En Leanne Rimes vierde op 28 augustus jongstleden haar 44ste verjaardag. Country Love feliciteert haar natuurlijk met de song die haar wereldberoemd maakte, Blue.

Don Williams met Say It Again. Het komt van het album Harmony. En dat album viert dit jaar een 50-jarig jubileum, want het werd uitgebracht in 1976. We zijn bijna aan het eind van dit uur Country Love en we hebben nog een mooie mededeling voor u. Op zaterdag 5 september aanstaande, dan vindt de officiële presentatie plaats van het album Time Jumper van onze eigen Waylon. Dat vindt plaats op het poppodium van de Q Factory in Amsterdam. En na deze officiële presentatie gaat Waylon ook dit najaar weer de Nederlandse theaters in met zijn geweldige band. Country Love is blij met Waylon als ambassadeur voor de Nederlandse country, want hij doet het maar wat goed. Wij wensen Waylon heel veel succes morgenavond en dat het weer een doorslaand succes mag worden. Er zijn helaas geen tickets meer verkrijgbaar. Maar wie weet kunt u straks in een van de theaters terecht. We houden u daarvan op de hoogte. Can't Believe You're Gone van het album, zoals gezegd, Time Jumper.

Waylon met Can't Believe You're Gone. En daarmee komen we ook aan het eind van dit uur Country Love. We gaan eruit met de song die al 20 weken op de eerste plaats van de Billboard Hot 100 staat. En dat is Ella Langley met Houston, Texas. Ze breekt daarmee alle records en ik denk dat Miranda Lambert nooit van zo lang zijn leven meer hoeft te werken, want zij schreef de song. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag weer tot volgende week.

0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

two.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: dus rug, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
0: En mijn moeder vond het ook zielig.
2: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
3: Ze was witjes.
4: Ze moest ook een beetje huilen.
5: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
6: Ze moest in coma.
7: Of ze krijgt chemokuren.
8: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
9: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
10: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
11: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schetz.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Goedenavond, welkom bij New Country, een speciale uitzending helemaal gewijd aan Dolly Parton. Mijn naam is Bauke van der Vliet en ik wens jullie heel veel luisterplezier de komende twee uur. Dolly Parton, een vrouw met een stem die uit duizenden herkent, maar vooral ook een vrouw met een ongelooflijk verhaal. Van arme plattelandsmeisje uit Tennessee tot wereldster, songwriter, actrice en country-icoon. Ze overleed afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd. We begonnen natuurlijk met misschien wel haar bekendste nummer, een lied over liefde, jaloezie en een vrouw die bang is haar geliefde kwijt te raken. Ik heb het natuurlijk over Jolene. En na Jolene gaan we terug naar het begin van Dolly's carrière. In 1967 verscheen haar eerste grote hit en dat was Dump Blonde. En laat één ding duidelijk zijn, Dolly wist toen al dat blond haar niet zegt over intelligentie. Ze zei zelfs lachend, ben niet dom en ook niet blond, dan blond.

Dolly groeide op in een groot gezin in de Smoky Mountains van Tennessee. Geld was er nauwelijks. Zo kreeg ze niet gekochte kleren, maar maakte haar moeder van restjes onder andere een prachtig jas. Geen geld, maar muziek des te meer. En dat hoor je terug in een van haar meest persoonlijke liedjes. Dit is Coat of Many Colors.

jas gemaakt van lapjes stof. Wordt in Dolly's handen een verhaal over armoede, maar vooral over de rijkdom van liefde en familie. Een prachtig nummer. En Dolly stond in de jaren niet alleen op het podium. Haar muzikale partner was Porter Wagoner. Samen maakten ze verschillende prachtige duetten. Hij was jaren haar mentor en ze was pas zijn gast. En ze was zijn gast in de diverse Porter Wagoner shows. Een van de grootste hits samen, of misschien wel de grootste, is deze. Please don't stop loving me.

Please Don't Stop Loving Me, het duet met Porter Wagner en ook een nummer dat door veel artiesten is opgenomen. In 1970 scoorde Dolly haar eerste nummer 1 hit als soloartiest met Joshua. Een typisch Dolly verhaal, country, een beetje ondeugend en met een flinke dosis karakter. Joshua.

haar eerste nummer 1 hit. Maar als er één lied is dat haar persoonlijke geschiedenis misschien wel het beste vertelt, dan is het I Will Always Love You. Dolly schreef het voor Porter Wagner toen hun professionele samenwerking ten einde kwam. En de verhalen zijn vaak verteld. Elvis wou het uitbrengen, maar wou dan ook 50% van de royalties. Haar antwoord, no. Terecht, ze werd er rijk door met veel geld op de bank. En toen Whitney Houston het opnam, grapte ze later. Toen kon ik de complete bank kopen. I Will Always Love You. Thank you.

Zoals ik zei, een lied dat later dankzij Whitney Houston wereldwijd een gigantische hit werd. Maar het was Dolly die het schreef en als eerst opnam. Dolly kon trouwens ook heel vrolijk en licht over de liefde zingen. Dat bewijst het volgende nummer. Love is like a butterfly.

Butterfly. Love is like a butterfly van Dolly Parton. En een butterfly kwam wel vaker voor in liedjes. Enkele jaren geleden nog in een nummer wat ze samen opnam met de Zac Brown Band. Halverwege de jaren 70 bleef Dolly hit na hit schrijven. De Bargain Store gebruikt zijn winkel als metafoor voor een beschadigd hart. De Bargain Store.

Dolly Parton. Daar gaat de hele twee uren vanavond over. En we gaan. En toen kwam 1977. Dolly bracht in dat jaar Here You Come Again uit. Het nummer werd een enorme hit. En het leverde haar zelfs een Grammy Award op. Here You Come Again.

Dolly Parton was inmiddels een hele grote ster. En ze was niet alleen meer in de country muziek succesvol, maar ze was een zogenaamde crossover artiest. Ook de poplijsten domineerde ze. Maar ze bleef haar eigen stijl wel trouw. In 1978 kwam Heartbreaker. Een nummer waarin ze opnieuw laat horen hoe kwetsbaar liefde kan zijn. Heartbreaker.

Heartbreaker, Dolly Parton. En volgende week, ik kan het jullie nu al voorspellen, zal ze de hele wereld in alle hitlijsten postuum weer verschijnen met al haar grote hits. En je kan die hits ook horen als je hier in Drachten woont. Want deze week vrijdag staat in de Sluisfabriek in het teken van de Wij van de Dremen. Gerbrecht en het Grutte Goed nemen je mee in het leven en de muziek van Dolly Parton. Met een voorstelling van vol mooie verhalen, bekende melodieën en Friese vertalingen. Het is aanstaande vrijdag, dus 4 september in de Sluisfabriek. We gaan door. En Dolly had natuurlijk niet alleen liedjes over gebroken harten. Soms is er gewoon die ene persoon waaraan je denkt. Jij bent de enige. You're the only one.

Leon Lemon was natuurlijk haar man voor meer dan 50 jaar. Carl Dean, hij overleed vorig jaar. En dan maken we een grote muzikale sprong. Dolly samen met Kenny Rogers. Hun stemmen bleken een perfecte combinatie. En Islands in the Stream werd een klassieker.

Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. En het nummer werd, nu is niet geschreven door Dolly zelf, maar het werd geschreven door de gebroeders Gibb. Dolly bleef door de jaren heen nieuwe kanten van zichzelf ontdekken. En Real Love laat een wat moderne Dolly Parton horen. Maar de herkenbare stem is natuurlijk gebleven. Weer samen met Kenny Rogers. Real Love.

Dolly Parton, Kenny Rogers, vergeet ook niet hun kerstalbum Once Upon a Christmas, ook elk jaar komt dat weer terug. We gaan even terug naar het begin, nummer dat ook zeker niet mag ontbreken voordat we naar de laatste nummer van deze special gaan van de eerste uur. Dit is Dolly Parton, My Tennessee Mountain Home.

En voor het einde van het eerste uur een nummer met een heel bijzondere sfeer. Light of a clear blue morning. Dat gaat over hoop, een nieuw begin. En het gevoel dat na donkere tijden de zon weer gaat schijnen. We gaan luisteren naar het origineel. Maar het werd vorig jaar ook nog opgenomen. Opnieuw opgenomen met Lainey Wilson, Miley Cyrus en Reba McEntire. Dus mocht er tijd over zijn, daar ook nog een stukje van. En daarmee sluiten we dan het eerste uur af. Maar we zijn al lang niet klaar met Dolly Parton. Straks veel meer in het tweede uur. Tot straks.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis, maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
3: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
4: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
5: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
6: U luistert naar New Country, een programma met nieuwe countrymuziek uit Nashville, de Amerikaanse single- en albumlijsten, elke week een recente cd van de week en de maandartiest. Verder is er country van eigen bodem en tenslotte komt ook country uit het verleden aan bod.

Welkom terug bij onze Dolly Parton special. Welkom bij New Country. Het eerste uur brachten we Dolly van haar vroege countryjaren naar de grote hits. In dit tweede uur horen we een Dolly die inmiddels ook een internationale filmster en entertainer is geworden. En we begonnen met een nummer dat bijna iedereen onmiddellijk herkent, 9 to 5. 9 to 5 was niet alleen een hit, maar ook de titelsong van de gelijknamige film uit 1980. Dolly speelde een van de hoofdrollen. Het nummer werd een van haar grootste successen. En van de kantoorwereld gaan we naar Tennessee voor de film The Best Little Whorehouse in Texas. Schreef Dolly onder andere muziek die haar country roots weer helemaal naar voren bracht. Tennessee Homesick Blues.

Dolly heeft door de jaren heen met ontzettend veel artiesten samengewerkt. Een van de mooiste samenwerkingen kwam in 2006 toen ze samen met Martina McBride, en dat is nog steeds onze maandartiest, een nummer zong dat eigenlijk perfect past bij Dolly's manier van vertellen. Eenvoudig, eerlijk en recht uit het hart. Het is een nummer van Johnny Cash, I Still Miss Someone.

I Still Miss Someone. En dan gaan we terug naar 1987. Dolly vormde toen samen met Linda Ronstadt en Emmylou Harris het legendarische trio. Drie totaal verschillende stemmen die samen iets heel bijzonders creëren. Dolly Parton, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, To Know Him is To Love Him.

The greatest of all time krijg ik in mijn mail. 3000 nummers geschreven, gezongen. Een enorme business opgewaard. Enorm veel betekend en gedaan voor anderen. Geen geld voor zichzelf, noem naar de maan en andere dingen. We gaan door met een na-trio. Een paar jaar later werkte Dolly samen met niemand meer dan Ricky van Shelton. Rocking Years is een mooi voorbeeld van Dolly als duetpartner. Warm, herkenbaar en altijd met het kleine randje country. Van het album dat vanavond eigenlijk het klassieke album zou worden, Eagle When She Flies, zijn ze dit samen in Rocking Years.

En nu nog zo'n bijzondere samenwerking. Willie Nelson en Dolly Parton hebben allebei een stem die onmiddellijk herkent. Samen maakten ze verschillende mooie nummers, onder andere deze. Everything's Beautiful in Its Own Way.

En straks komen ze samen nog een keer voorbij. Dolly Parton, Willie Nelson. Dolly bleef ook in de nieuwe eeuw samenwerken met jongere artiesten. In 2005 zong ze met Brad Paisley een nummer dat bijna klinkt als een muzikale belofte. De gedachte dat er ergens een plaats is waar alles goed komt. When I Get Where I'm Going.

Gonna Get Where I'm Going, Brad Paisley samen met Dolly. Dolly's muziek kan groot en spectaculair zijn, maar soms werkt ze juist het beste wanneer alles klein en eenvoudig blijft. Zo maakte ze enkele mooie bluegrass albums. Little Sparrow is daar een mooi voorbeeld van.

0: En dan een nummer dat vooral bij muziekliefhebbers bekend is. Seven Bridges Road is door verschillende artiesten opgenomen en krijgt hier natuurlijk de herkenbare Dolly benadering. Van hetzelfde album Little Sparrow, Seven Bridges Road.
1: There.

En we gaan even terug nu naar Willie Nelson en Dolly Parton. Gaan naar het nummer From Here to the Moon and Back en verschenen op het album van Willie Nelson To All the Girls in 2013. From Here to the Moon and Back.

Dit nummer schreef ze voor haar album Better Day in 2011. Dan gaan we naar een nummer dat Dolly zelf opnam als eerbetoon aan een van de grootste liedjes uit de popgeschiedenis. Ik heb het over John Lennon van haar album Those Were The Days met allemaal popklassiekers. Imagine.

was samen met David Foster van de mensen naar Peace Train. Dolly werkte hiervoor samen met Lady Smith Black Mambazo. Daarmee krijgt het nummer een heel andere kleur en laat Dolly opnieuw zien hoe makkelijk ze verschillende muziekwerelden bij elkaar kan brengen. Peace Train. So-

Peace Train oorspronkelijk natuurlijk van Cat Stevens. En we maken nu een sprong naar heel recent werk. Dolly bleef ook na tientallen jaren carrière nieuwe muziek maken en samenwerken met andere artiesten. Een van haar laatste uitgebrachte nummers is deze met de Grascals, Broken Angels.

0: Afgelopen vrijdag was er uitvaart van Dolly Parton. En het was in besloten kring. Maar niet alleen muziek van haar werd gedraaid, maar op haar verzoek werd dit nummer gedraaid. Het lievelingsnummer van haar vader. En in vele uitvoeringen, maar dit is een klein stukje van Johnny Cash. If we never meet again this side of heaven.
1: Soon we'll come to the end of life's journey, and perhaps we'll never meet anymore, till we gather in heaven's bright.

0: again the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: En dan zijn we aangekomen bij het laatste nummer van onze 2 uur Dolly Parton. Een nummer waarin de countrywereld samenkomt en waarin verschillende generaties artiesten liefde voor het genre laten horen. Een mooie manier om deze reis door de carrière van Dolly af te sluiten. Ik bedank jullie voor het luisteren naar deze Dolly Parton special. Volgende week weer reguleren. Zelfde tijd, zelfde zender. Keep it country. Dag.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.
2: Wayward Wind.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

0: from Canada. We're the Good Brothers.
1: And we hope you like our music and all the other good country music on Crossroads Country Radio.
2: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.